The hot spot in town. Boogie Boogie Country Girl. Karen Morris. Aus Zweden war das. Met 14 jaren had ze deze rhythm and blues klassieker van Big Joe Turner eingespeeld in de Ann Vicken studio in Zweden. Übrigens, by the way, ze is die dochter van de legendaire rockabilly Hank Morris. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en Rhythm and Blues, rariteiten. Fast alles aus die Funziger. Alright, let's kick the show off. Met een Rockabilly Klassiker aus Georgia, Atlanta, Georgia, 1957, Rick Carty en Born to Love One Woman.

Buddy Holly met zijn allereerste rockabilly eindspeling of Decca Records. En gespeeld Clovis New Mexico, 1956. Alright, laatste week hebben we weer in deze Rocking 50s zendung louter stop and go songs gespeeld. Stop songs. Irgendwie een beliebtes thema in op de rock'n'roll, rockabilly, damals in die 50er jaren. Ook een beliebtes thema, damals in die 50er jaren, rockabilly, rock'n'roll, waren zogenaamde schluckauf songs. Hiccup songs. Als je 1958 of Specialty Records, Roddy Jackson en Hiccups. Wee!

0: Aw, hick.
1: Als Nationaal 58, dat is waar. Roddy Jackson met hiccups. Alright, Ryder Gates met R&B. The roots of R&B. Als Nationaal 45 gaan we jetzt hier. Als Los Angeles, Helen Humes. Ze had hem als een nummer 1 hit recording. Nationaal 45 aan de West Coast. Helen Humes met Hey Baba Liba.

Jump for Joy, 3 miles south of town. That's where Bob Butler, great piano work in deze song. De absolute grootmeester, piano grootmeester in die 50er jaren is en blijft natuurlijk Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis zijn we jetzt hier met de Lewis Boogie.

fantastische lokale, regionale underground rockabilly waters van Don Wade met Gone, Gone, Gone. Met een fantastische slapback echo schal. Alright. Deze platten worden damals onder eigen regie veröffentlicht van Don Wade of zijn eigen San label. Voor alle plattensammler van rockabilly rariteiten. Op Bear Family Records is de gerade een nieuwe vinylplatte veröffentlicht met die gesamte seltene rockabilly single. Of dat San label van Don Wade. Of dat San label uit dat kleine dorp Bonacua in Tennessee. Originale rockabilly single van dat San label sind heute extreem teure rariteiten. Want ja, ik kan me nog herinneren, voor 40 jaren kon man deze single nog kopen. Switch 20 en 50 euro per stuk. Die tijden zijn längst voorbij. Switch 300 en 800 euro zijn heute die prijzen van seltene rockabilly single. Ik heb jetzt hier nog een seltene San label, rockabilly, over de plattenspeler. Hier is de rockabilly Ronnie Allen met Juvenile Delinquent.

Carmen Davis, and she can say yes tonight. Great R&B jive from the 50s. Alright, weiter geht's met de allereerste single van Charlie Rich of das Philips International label van Sam Phillips. Sam Phillips natuurlijk bekend van zijn Sun label met zum Beispiel Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Roy Orbison. Maar ook, ja... Charlie Rich is damals in die 50er jaren aangevangen in de studio van Sam Phillips. En zijn allereerste platten, of Phillips International, dat waren damals in 1957 Whirlwind. Sam Phillips had damals deze platten veröffentlicht, inclusief een koorgezang erbij. En ik heb jetzt hier een versie ohne koorgezang. Also die allereerste originale fassung van Whirlwind uit 1957 van Charlie Rich.

Yeah, swing your girl round and round with the Tom Tom beat singing the Hey Ho Alina. Uit de jaren 1990 af Decca Records, waar dus Joe Thomas met de Cherokee Boogie. Voor enige maanden hebben we in deze Racking 50 Cent-donk louter Indianen-songs gespeeld. Maar deze song waren de malse niet bij in deze Indianen-special bij ons in de Racking 50s. Ik heb deze platten eerst uit Kutsum erbij in mijn plattensammelung. Alright, bij de gates met R&B Jive from the 50s, Big Joe Turner. I'm a yet here, mit lipstick, powder and paint. You got me.

Jim Shelton, een rockabilly from the 50s. Meteen een fantastische scharfe guitar break. Met Everybody's Trying van Jerry Ross. Geht deze Rocking 50 Sendung voor heute weer zum Ende. Eine Stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en R&B, Rhythm and Blues from the 50s. Nächste Woche een nieuwe Rocking 50s Sendung. Gerne bis nächste Woche en keep on rocking.